I can feel it.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo jongen, ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik deed het hier, ik deed het daar, ik deed het door elkaar, ik deed iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van dezelfde, de haar was niet van dezelfde, de wenkbrauwen waren niet van dezelfde, de ooglenzen waren niet van dezelfde, de nagels waren niet van dezelfde. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van... Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie.
1: Ja.
0: Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen.
1: Ja.
0: Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb het scherm nog gekeken.
0: U heeft het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit, u, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali.
1: Ja,
0: maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen.
2: Volgende lied, dames en heren. Wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat haar even bij waar het over gaat.
0: Hier is je.

0: En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt, zit ik hier goed, zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken, komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè, dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit, we doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Of van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, dat is een ex van me, dat is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zei, kijk uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja, iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen. De ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Van... geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim ervoor toch, alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng me weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hartstikke. Nee, weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton, heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee, we gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit, dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. En die kon ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ze hebben welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wachten. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg. En die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Ze willen niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan. Deze reet wordt aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dat trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën naar zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. Toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in een park. Sorry Dennis. Ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry. Ik riep Dennis en jij reageert. Ja. Het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, draai je om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... Nee, dus ik moet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik hou het beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Binnenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op Najib Amhane, de komiek? Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè? Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent toch een Jeep Amali? Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Er komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze had prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor, ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood, vind ik zo lekker. Zo. Ze zegt, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer, haal ik wel eens wortels. Zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, ja, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ik zeg, had ik niet gezien, rooie. Zijn je rooie? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt me leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo en het heet Momo's.
1: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Ten huize denk ik onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buiten lang onder mijn vier seizoenen dekbed. Dat jij, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of indien aanwezig airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees het aan je hitteplan. Jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Maakt niet uit.

يا فريندي يا لحظة تبشتي Maar er zijn zulke vriendendingen gaande op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boeren bovenal vissen verder. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja, want dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudig boerenlandleven aan de lijven ondervinden. En dan lag je te barsten. Verdomd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja, en dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag eenvoudig boeren mestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaardigen. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de landbouwhooggeschoten Wageningen een partij bladluizen toegezonden. En die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet er verrekte macrobiotisch uit. Ja. Je lacht je toch te barsten. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat oude vrouwtje, dat is ook prachtig. Dat zetten we dan op een balk met een knot wol en met breipen. En dan vragen die mensen, boer, wat moet dat oude vrouwtje daar toch op die balk met die knot wol en die breipen? Dan zeggen we, oh dames en heren, dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja.
Maar dan moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Bijvoorbeeld een vermond volgeschreekte varkenshok. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast oud Hinderloop. Verroeste melkemmers als oud Saksische tijdschriftenbak. En gedroogde koeienflats als souvenir pittores ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur uit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dat was het mooiste van alles. De mensen wat op het gemak raken zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boer in Indonesië zegt. Boer Kroep ook. Ja. Ja, dat is een klein aardigheidje mijnerzijds. Ja. Ik vind het zelf ook nogal geslaagd. Ja. Ja, boer Kroepoe, dat is leuk gevonden, hè? Boer Kroepoe, ja. Ja, dat is leuk gevonden. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem toon. En dan zeggen ze, boer, boer, zou u misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd, als die waar is. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want we hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroege dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekte potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Verdomd als die waren. Ja, Otwello, ja, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen. En die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens 2 maal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als het publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En dat moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klazina 13. En wij halen Otwello op. Ja. Wacht nou even. Het komt zo. Ja. Goed, dan leiden wij Klazina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello, en die leggen wij in de nek van de Klazina 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. Voor het koekhappen. Ja, je lacht je te barstje. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret.
Ja, maar die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Ik ben thuis ook aan het verbouwen. Echt waar, serieus. Ik ben thuis aan het verbouwen. Mijn badkamer ben ik aan het verbouwen. En ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg. Vroeg en vrolijk alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. Dan zit ik nog helemaal in de kreukels onder. Dan heb ik gewicht aan mijn wallen hangen om mijn ogen open te houden. Echt waar. En lawaai die gast. Het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je niet hebt afgeplakt. En die mannen hebben geen schoenen aan. Nee, die hebben containers puin onder de poot. Echt waar. En daar waar je denkt, nou dan plak ik het niet af. Dan komen ze toch niet. Ja, dan komen ze ook. Ik dook vannacht mijn bed nog in. Hele kont in vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen, even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Eindelijk had ik een goede bouwvakker. Had ik zo'n Bob de Builder. Via een neef van me had ik zo'n Bob de Builder aan de telefoon. En dan belooft Bob de Builder langs te komen. Hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Alleen maar kijken. Berekent hij ook voorrijkosten. Als ik voor zijn winkel sta, krijg ik niks. Ja. Bekeuring of wielklem. Maar nee. Ik ben blij dat iemand heb. Kan mij het schelen. Eindelijk Bob de Builder. Allemaal buizen. Allemaal leidingen liggen. Hartstikke open. Komt Bob de Builder. 'S morgens hartstikke vroeg kijken. Naar mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ja, cool, ja, cool, ja, cool. Red Bull. Mannen roken altijd check, altijd. Ik trok hem aan elkaar. Dat moet zo. Allemaal buizen, allemaal leidingen. Potlood in de bilnaad. Tja, tja, tja. Dat is 100 euro per tja. Wel let dat doen. Hele middag geoefend, ja? Wel laat dat doen, hè? Wat hebben we hier? Dat vraag je mij, wat hebben we hier? Dat is een zelfgebouwd hamstercircuit. Nou goed. Dat is een marmottendoolhof. En nou is het. Hier, buisje uit de grond, badje op buisje, water uit buisje in badje. Met je plons, met je blij. Dat is het plan. Ja? Dus wapperen met die handen, Willem Wasbach.
1: Nee jong, hou hem, hou hem, hou hem.
0: Moest hem even inflexen hier. Moest hem even deurtengelen. Even weer ombeugelen hier zo. Dan wordt een T-splitter in. Dan moest hem even afsluiten met dubbele contrabout. En wat is nou een dubbele contrabout? Het zijn twee keutels die een verzetsgroep zijn begonnen. Weet ik veel. Ik zeg, man, begin dan. Nee, dan moet je hem loodschieten, Bie. Nou. En ik ken geen loodschieters, dus ik moet naar de gouden gids kijken bij de L van loodschieten. Nou, losers, lijmsnuivers, lulhaddersen, loodschieters. Willekeurig loodschieter Hielkema. En dan belooft meneer Hielkema, belooft langs te komen. Komt hij, heel herkenbaar. Eén deze dagen tussen 8 en 5. Ik herhaal, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik ben 5 maanden thuis geweest, dus 8 en 5. Alles behalve. En dan bel je die firma op met mevrouw Hielkema. Mag ik uw man? Mijn man ligt in het bad. Ik zei, hij wel, snel. Ja. En de vragen die bouwvakkers stellen. Maar die vissen, waar moet die toiletpot? Naast de eettafel. Nou goed. Meestal hangen we tijdens het eten de billen even opzij. En we scheiden die hele goulashsoep er zo uit. Komt een enorme vrachtwagen voor. Een gigantische vrachtwagen met een mooie gietijzeren wenteltrap. Komt de vent met een formulier naar me toe. Visser, die zoldertrap, moet die de boom? Nee, lul, die is voor de wijnkelder. Heel goed. Stuk erdoor, ik kan eindelijk stuk erdoor. Ik kan eindelijk stuk erdoor. Eindelijk, na smeken, bidden, alles. Ik kan een stuk erdoor. Nou, 's morgens hartstikke vroeg, alles ligt open. Stuk erdoor. 5:30, hartstikke vrolijk. Superdien, David de Mond, superdien. Tja, tja, tja. Ding, ding, ding. Wel, laat dat doen. Dat doe ik in Roermond heel anders, hè?
2: Ja, dat doen we. Dat is jammer, hè? Wat is jammer? Nou, daar. Ik kan het van hem uitleggen. Kijk, hij moest eigenlijk eerst een stuk aan de oren. En dan moest centrale verwarming ervoor. Ja, nou zit centrale verwarming ervoor. Dus... Ik kan niks meer doen. Ik gooi weer naar huis, hoes.
0: Nee! Jij blijft in dit huis, hoes. Hier blijf je. Speciaalroer, tegeltjes plak, bouw of ik verbouw jou. En dan moet je er verdomme nog zelf bij blijven, want wij zijn 3 dagen weg geweest. In die 3 dagen hebben we onze hele badkamer betegeld. En om de 5 tegeltjes hebben wij een druiventrosje. Die staan bij ons gewoon rechtop. De tegel zit precies weer om. De druiven groeien gewoon naar boven. Het zit hartstikke vast, we hebben geen kang meer los. Het enige wat je nog kunt doen is de hele badkamer omdraaien. Maar ja, daar spuit die douche tegen je lul. Ja, moet je klaar gaan beneden met je voet. En je hele relatie gaat naar de kloten tijdens verbouwing. Want je bent die, tijdens die verbouwing, met die verbouwing ben je iedere seconde in je hoofd, denk je eraan. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrij met mijn vriendin, ik kwam klaar en ik riep, Hielke, maar!

De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? Reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we zeggen. He, dus ik dacht, ik al gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. En dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee open gegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. Ik heb de zee weer dicht gegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is it? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt het allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrij willetje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen?

soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Ook een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat, dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaert. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslist je om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hem slaapt, zodat hij maar niet op moet antwoorden. Ja. Ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond, hè. En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat super vies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graag? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak op eten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakjes aan de kak op eten. Dat is toch wat gedoe? Als dat het enige is, ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd. Hoor, de god op mij ging ineens om. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kijk hem nog, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, je moet op het dak gestopt. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het zijn te roepen we altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Daar je de deurposten niet beschadigd. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gewoon bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel. Ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bonje steeds. Op de huwelijksdag hadden ze nog laaien de bonje. Er komt. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen hoor. Maar hij had zijn eigen aploppen binnen voor de verratte stukje taart. Man, man, man. Die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zo'n stukje taart. Daarom ik ga die pudding terugleggen ook. Ik krijg hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn buik, hè? Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken ook, dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk, want zij moest de meubel afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd, ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zoon is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zoon was afbetaald, maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde mij ook niet erg, hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die jongen. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van hem, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Aan je baby's wil. Wanneer kennen jullie dan rampentampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. En zeg, wat moet oortje nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog ineens verstoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lellen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, wel.

wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd. Ik zeg, alles? Ze zegt, alles. De oortjes ook. Ik zeg, ja schat, ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk zat. Ik zeg, me de gommel niet om mijn eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, me begon ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon mijn stapel ondernemen. Ik zeg, mama, gaat je meenemen naar het buitenland? Ik zeg, dan gaan we zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, dan gaan wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Ja, ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, gaat met je mee. Want ik denk, dan kan ik erin uitzoeken, want zij het geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde. Oh, ze zei, mama, wat fijn. Ze zei, dan gaan we zomaar naar buitenlandse talen, zei ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, daar wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, natuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef uit mijn brammetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan je hem hebt, hè? Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigenlijk steeds mee? Hij zegt, te worden een baby schapje weer. Hij zegt, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd. Ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg het wel aan de piepertje van jou. Hij zegt, ik ken niet, want die doet het fantastisch. Ik zeg, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh. Ja, maar mijn dochter gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, daar komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee. Oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, nou en af, hoor. En hij werd aan het werk gezet en potjes moest hij vullen. Och, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipperde ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gerold. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En toen kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige was dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy heeft dus vleesboompjes. Ik zei, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ik zei, hij wat vaker moeten schoffelen. Dat kan me wel los. Ja, maar mijn dochter was een piezang, want die moest er eigenlijk laten curatelen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polioclinisch. Maar toen kwamen ze halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei ze, de dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan had ze nog een oogafwijking ook. Zei, stop leg, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon ze hem bellen. Ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet gang, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja.

0: daar weer oortjes hapatijnen weer een term mee te lopen kopen. Had hij zo'n ding gekocht voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dagen kwijt natuurlijk, dus... Als je ja beter een staafmixer kunnen nemen. Duurt vandaag je zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werk deed, maar een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje, kapje van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet. Hij zei, we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net inhouden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, ja. Voorzichtig, hè, want anders had de vreugde los. We waren zo gelukkig. Met sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haat natuurlijk. Want die was zo menselijk als een kaart was. Dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even. Daar ben je op. 2 van die rotte poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem niet meer om wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, hulle zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rij had ze gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja... En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè, want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, natuurlijk, die had nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Zie je, met dat andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had ze vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafie tegenwoordig op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig, zeg. Prachtig. Ja, die arts die zei het zo. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Als jij is voor een bevaling, hoor ze dan. Ik zei, nee, maatje, was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hem moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes voor zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Oh, ik zei wel eens, Wendy kan wel eens familie wel. Want god toch, het zei nog in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze wordt te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsje. Zo, met een mutsje kun je beter even wachten, schat. Zo, of je moet 2 dezelfde breien. eten met Sjalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor tata vruchtwaterbreek. Dus ja, want de babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer Bonje, want de oortjes willen weer tata naar hem vader of hem moeder wordt vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch Flappy. Ja, dat is toch zielig. Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb eens je magen komen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Het heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ik stop met te lullen, hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuis maar ook nog koken. Heus voor me, ik douw het toch in de maag met z'n allen, hoor. Heb je toch makkelijk zaad voor, joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Want, nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Vond zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, dus die staat er al 20 jaar, hele aardige vent, van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele... Nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En het is even een belangrijk detail, mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net... Of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar... een uurtje later. En... Nee, maar goed, ik heb dus... Nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus... Daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje. En ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus een... Oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Okay. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt. Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Want je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Dat zei ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Hè? Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet. Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog even verzameling aan het aanleggen van nou, alleen nog een allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die raar. De allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Dat is toch een dingetje, hè? Dat is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er is een jongen geboren. De naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven. Weet je, ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zwanja! Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens. Want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam. Jouw verantwoordelijkheid. Nou, hè, succes. Ik vind met... Hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen is zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar dat is wel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... Over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt is de vraag waarvoor. Dat is wat je, dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is, hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan je niet doen.

0: 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag, ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplicisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: ...willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. ...wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coot, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd, boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan... Ik zeg maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is heel goed.
1: Zo fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen. Hè?
1: Daarom dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
2: Ja.
1: En
2: verder, to the point.
0: Nee, hier, ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging
0: zat.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: hebben ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan? Hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ha! Moet
1: je
0: aan denken? Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: precies.
1: we die al hebben, als jij aan de wijf hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coot, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is
0: maar een indruk. Ik dacht het.
1: Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel... en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische binnen. Kennelijk wel. Sorry, hoor, maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: dat vind ik dus wel gek dat dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... Ja, die ik privé voor me wil houden. Zo wat? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis... dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: Absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet. Koot doet het niet. Meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap, wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Ah, nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dat is het eroverheen, ziek heil!
0: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coat. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen. Hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
3: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
3: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
3: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgemopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgemopje verteld.
3: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgemopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgemopje? Dat ik te dom ben voor een belgemopje?
0: Nou,
3: misschien ben ik te dom voor een belgemopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgemopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
3: Kan alles
0: dat
3: verwachten.
0: Is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgemopje om even het pauzetje op te vullen.
3: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
3: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
3: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
3: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
3: En wat deed je dan? Wat was het dan met
0: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
3: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
3: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
3: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
3: Nee, dat
0: nou
3: ken
0: ja,
3: ik niet,
0: dat hou
3: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
3: Daar hou ik je aan, dat ik okay, dat mopje te goed
0: hou.
3: Oké,
0: dan hoor jij dat nog.
3: Ik hou dat belgemopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
3: Ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu
3: krijg
0: de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangkoot. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
3: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
3: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
3: Die ik gewoon
0: dan
3: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na het volgende plaat.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk, hier. Jammer, hè. Zonneke, zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Ja, zeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo en toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes? Is Herma Vinkes? Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Nou, doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. Nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, geintje, hè. Een geintje, zeg. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres van een naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig, zei... Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica, hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. Hè, dus ik zei nou tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat... Dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen, hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dankjewel, hoor. Dank u. Dank u wel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

Nee, een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en wordt het in het zuiden en midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. Dan zaterdag. De zon schijnt flink, maar de eerste uren zijn in de noordelijke helft ook laaghangende wolken zichtbaar. Het is overal droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperaturen stijgen in het noordelijk kustgebied in de kop van Noord-Holland naar 20 tot 23 graden. Langs de westkust is het een graad of 25, maar landinwaarts is het een flink stuk warmer. Op de meeste plaatsen is het daar 29 tot 31 graden en in het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 32 graden worden. Zondag. Ook op de tweede weekenddag is het hoogzomers met veel zonneschijn. Het is droog en er waait een matige en aan zee in het Waddengebied nu en dan een vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid blijven aanwezig met 23 graden in het noorden en lokaal 32 in het zuiden. In het midden is het op veel plaatsen 29 of 30 graden en langs de noordkust en op de Wadden is het maximum een graad of 20. Na het weekend verandert er in grote lijnen niet veel. De wind blijft waaien uit de noordoosthoek en de zon blijft het weerbeeld domineren. Ook de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden blijven groot. In het midden en zuiden is het meest 27 tot 32 graden. In het noorden is het vaak 20 tot 25 graden. Pas aan het eind van de week kan er een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Tot zover het weer.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar het moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar... Die is op beide hand, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt... Meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wow. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei... Wat zie ik die? Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, En ik houd ze allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, daar kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Nou, uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Daar kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, mijn jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo naar Amsterdam en we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed. Ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het arrezieke paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9. En dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt hij geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in een woestijn en jij zit in de oase, je komt er dichterbij, je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. En als de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dan doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe?

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Het bekendste terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hey Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En dat smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me wel aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes met mayonaise. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbar, hoort er aan een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een wees daar roken hier op het terras. Iedereen wijst. Hey, vriend. Hey. Ha, ha, ha.

0: op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje aan het drinken. Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Ik zeg, nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven het een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar, nooo!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
2: Gezellig.
5: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

vanmorgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edelachtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinst, pedofielen gelinst. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak en smaakstoffen, geur en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besneurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war. Ik kleed me aan. Ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden. Ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war. Ik ga naar beneden. Ik lees de krant. Ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd. Elk jaar presidentsverkiezingen. Tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn. Ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja, hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat. Het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen, maar sta je liever in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, daar zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja... Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En ja, wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Want... Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. De varkens, waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet, want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet van dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Dat scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nou is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje weg. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Millennium. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand. Wat zegt u? Vuur. Minder vuurwerk. Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij binnenvuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zijn Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, maar stem kijk me aan. Oh, maar stem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt een Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!
3: Mix 24. Een goed.

Weet je wat ik wel eens denk? Ik ben niet helemaal goed. Nee, maar echt serieus. Nee, ik weet niet precies hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij niet helemaal goed. Ik weet niet zeker, maar ik ben volgens mij echt officieel niet helemaal goed volgens mij. Ik heb het nooit helemaal laten onderzoeken, maar ik ben volgens mij... Ik loop bijvoorbeeld al mijn hele leven, dat is een heel goed voorbeeld volgens mij, mijn hele leven, sinds ik zelfstandig woon, mijn hele leven, elke dinsdagochtend weer, elke week weer, helemaal in paniek met de vuilniszakken achter de vuilniswagen aan. Ik krijg dat er niet in. En met die zakken ging het nog wel, maar tegenwoordig... Ik denk bijvoorbeeld eigenlijk pas aan een condoom als hij al lang 3 kwartier ligt te snurken. Dat soort dingen. Dat is ook niet goed. Dat is te laat, ja. Ja, daar kan je er nog wel omheen gaan zitten frommelen, maar dat heeft helemaal geen zin. Dat werkt dan niet meer. Je hebt ook mensen, dat is ook volgens mij een heel goed voorbeeld. Je hebt mensen die kunnen een verjaardag vieren. Ja, dan is hij bijvoorbeeld jarig en dan weet zij dat. Nou, dat vind ik al knap. Ja, nou, en dan liggen ze in bed en hebben ze allemaal een cadeau, hebben ze aangedacht. Zij heeft een groot cadeau en die kinderen hebben een cadeau of een zelfgekleide asbak of wat ook. En dan gaan ze iets aandoen, hebben ze iets leuks aangedaan voor papa's verjaardag. Iets nieuws, feestelijks, hebben ze dan helemaal gekocht in de week daarvoor en nog nooit eerder aangedaan en zo, leuk. En dan gaan ze naar beneden, hebben ze alles versierd en de stoel versierd, hebben ze allemaal aangedacht. En is het 11 uur en dan komen zijn ouders, haar schoonouders en de buren en weet ik veel. En heeft ze koffie en heeft ze taart en die is dan ontdooid. Ik denk wel eens, ik ga me verhangen, echt waar. Nee, echt waar. Nee, eerlijk waar. Als ik dan echt voor de zoveelste keer in een volle kamer met dat mes in die taart zo blijf steken, denk ik, nou, het is nou klaar. Het is nou niet leuk meer. Het is voor niemand ook leuk meer. Ik ga me verhangen. Ik heb thuis een strop hangen. Dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Je doet het niet. Je doet het uiteindelijk niet. Nee, je doet het niet. Maar ik vind het gewoon een prettig idee dat ding er alvast hangt. Ja. Ja. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Nee, ik heb er altijd eentje bij me, een reisstrop, zeg maar. Ik bedoel, ja. Ja, je doet het niet. Een soort omgekeerde airbag, weet je. Je krijgt geen botsing, maar je hebt toch een airbag, zoiets is het, maar dan andersom. Je hebt ook mensen die kunnen trouwen, dat vind ik ook zo knap. Dan vraagt hij haar op een romantisch moment, op een romantische plek. Heeft hij er helemaal over nagedacht? Op het ijs of zo. En dan, ja. Nou, en dan alsof je op een knop drukt, zij krijgt tranen in haar ogen en zij zegt ja. Nou, tot zover snap ik het nog wel. Maar die mensen zijn dan inderdaad een paar maanden later echt getrouwd. Met alles erop en eraan, met een jurk en een sleep en rijst en rozenblaadjes en een limousine en foto's en een receptie. Weet ik veel allemaal. Echt alle. Nou, daar moet je toch een cursus management voor gevolgd hebben. Wil je dat? Hij heeft mij al 6 keer gevraagd. Echt waar. Ik heb al 6 keer gezegd ja. Ja, bij de 3e keer had ik helaas kwamen er geen tranen meer. En bij de 6e keer was het echt ja. En vervolgens zitten wij elkaar in paniek aan te kijken. Dan weten we het niet meer. Hij ook niet. Nee, hoe het verder moet, want hij is ook niet helemaal goed. Nee. Dat heb ik dus ook niet goed gedaan. Kijk, als je volgens mij een beetje slim bent, dan zorg je dat je iemand vindt die iets kan wat jij niet kan. Volgens mij doen mensen dat bewust of onbewust, dat je elkaar gewoon een beetje aanvult. Maar ik kan dus al vrij weinig, dat durf ik best toe te zeggen, ik kan echt heel weinig. Maar hij kan helemaal niks. Helemaal niks, echt helemaal niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
2: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: buitenlanders die zijn oké, hè?
1: Ah, oh, buitenlanders zijn oké. Nou, daar liet je hem nog niet af. Maar als je...
0: Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Die lopen gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Nou, luister, mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk. Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat noemt, Ridderkerk... ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes... dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open. Keek hij me aan en zei hij... Hey, Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald. En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Geet die maan, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zeg, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje... Gaan we een broodje eten? Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee joh. Nee, want met een geluidje in je mondje... klink je een beetje als een trusje. Wat is nou weer... Dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg... Kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En nou, dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap... Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet. Daar geloof je niet. Mijn slokje. Helemaal gek. Eens een blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddam. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt... zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. Dat is trouwens ook nog eens een keer zo. Als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen. Er zijn vaak jongere mensen. Mensen, jongere generatie. Die zegt... oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval. En dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. Dan zeg ik altijd... nou jongens, luister even. Misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider. Met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider... dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider... dat ging in het begin... in het begin ging dat zo van... dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat... dan heb je niks, hè? Wat zei je al, dat was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid... dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh,
1: was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilt ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten. Weet je wel, ja. Kom je scheid aan. Nou, doet er niet toe. Ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel. Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké. Ik zit op het terrasje. Rode wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nihil. En de landing is al ingezet, hè mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel. Aan mijn moeder. En mijn moeder. Die kijkt me super serieus aan. Die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of Zijlens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Het is aan mijn tante zijn. Maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de held die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk. Hè? U zit dan lekker in het donker over huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd, er is een andere sfeer gekomen. Bij ons waar ik woon in Amsterdam ook, ik bedoel 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam, gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd, er is geen humor meer, niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen, toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Ik zei mijn tante, nou dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè jongens. Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn, ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen en dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraag, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. Nee, maar goed. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende tik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt toch een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je, dat. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je. Het zijn natuurlijk wat dingen. Het wordt de knok, hè. Het wordt de knok. Bij de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, is altijd knokken. Hey, ik vraag me wel eens af hoe de goden daar naar kijken. De goden, ik weet niet of je dat weet, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal het boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die eetverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die weg. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor. Dus, Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort varieluxglazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus wel zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen of zo. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren. Zo. Nooit gebruikt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, dat is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. Het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en daar stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik denk, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Of, ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch godom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef. Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken: oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ik geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Je zit midden in de
0: hel. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister, simpel. Eventjes, even onder elkaar, ja? Dan moet je... Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten, om welke kerk ga je heen? Of staat soms Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Kan dat nou eenmaal? Is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen na doen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lebbes kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, maar... hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lebbes, kijk!
0: Je inlicht. Nee, dat trap ik niet meer
1: bij
0: in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk... Mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan. Weet je wel.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN, telecomwinkel, om te laten verlengen. En hij houdt het simpel.
1: Hi.
0: En daar hou ik van. Want ik vind simpel. Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, ik hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool.
1: Dus
0: ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hi. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met hij houdt het simpel.
1: Simpel.
0: Toen kwamen ze met hi. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snapte er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood. Die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen desi-kutten. En over, uit, afgelopen. Schoenen aan, lont aansteken. En gaan we die benaderen.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Toen las ik...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan, niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

In de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan het bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart keek, kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, keek, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet het programma ook Doe Mee. En het winnen. Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt en zitten te hopen. Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen door alvast weg te gaan, maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai en naar een blonde haarlok kijk die ik aai, vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht saai. Ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Hol. Ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop dol. En zomaar heel een winkelcentrum mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam flame, sinds ik steeds mokken met haar op haar naam neem, waaruit ik nu al maanden al mijn drank drink. Ze is in het leggen van dat soort verband link, dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor, dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur door. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best eind gekomen was. Maar ja, er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten en ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken, dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van eten zwaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen, denkt mijn vriendin wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè? Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets. Iets fiets. Maar ik doe aan wat hij behoeft. Niets. Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe, hou van rund en liever op een stukje koe. Kou. Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem
Flower. En voel je je na elke hap een uur ouder. Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Dat is volslagen van een pot gerukt. Een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het lang. Probeer het anders zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is. Waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat de glas ver? Sorry, ik zou over mijn zus, sir. Oh, en ook nog een... Ook nog een Engelse versie, waarbij en niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. In de Staten steeds. Steeds is stil. Maar dat duurde maar 12 jaar voordat je daarmee kon lastigvallen. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het gaat nergens op. De buurman, heb je hem? De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje is er even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn in ieder geval, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog zes collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen en je werk, weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig hebben. Maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of vier, vijf, nou zes is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou ik geloof dat het nu even kan, ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet in. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Duw man dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt. Zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen. Dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skillers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je. Dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jongen, jongen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij. Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kongoeroe. Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hey, Masakika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen. Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.
1: Mix 24. And now, the moment you've all been waiting for.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.